0: Manipulate
1: 44 8, 4 4 8, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet,